on Jakarta di This Voice of Indonesia in the Netherlands. We'll present the news, informaties, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via korte golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digitaal applicatie.

Hallo luisteraars, zijn we weer terug in het Nederlandstalige programma van Voice of Indonesia. Ik ben Inde Herniani en zal u voor de volgende 60 minuten vergezellen met de nieuwste informatie uit Indonesië en ook de popliedjes van Indonesië. We hebben ook veel informaties over tradities van Indonesië, de culturen enzovoort. Dus blijf naar ons te luisteren. Op 3325 kHz en op 4755 kHz op uw radioapparaat en ook via streaming op woinews.id en RRI Digitaal. Maar luisteraars, gaan we eerst naar het nieuws. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia. Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. Het Indonesische ministerie van Volksgezondheid heeft 314 medische hulpverleners en medische middelen ingezet in 7 provincies die zijn getroffen door bos- en landbranden. De maatregelen moeten de gevolgen van de slechte luchtkwaliteit door de rook aanpakken. Die heeft geleid tot een sterke toename van een aantal gevallen van acute luchtweginfecties, oftewel ISPA. Meer dan 3 miljoen mensen in 37 districten en steden zijn aan de rook blootgesteld. In Centraal Kalimantan steeg het aantal ISPA-gevallen in één week met 78,1% van 402 naar 716 gevallen. Naast medisch personeel heeft de overheid meer dan 270.000 mondmaskers, 56 zuurstofconcentratoren en medicijnen en vitamines naar de getroffen gebieden gestuurd. Ook zijn in risicogebieden, waaronder Noord-Barito, Oost-Barito en de stad Palangkaraya, gezondheidspoten en zuurstofruimtes ingericht. De toerisme-dienst van Bali roept buitenlandse toeristen op om zonder zorgen naar het eiland te blijven reizen, nadat de Verenigde Staten een gezondheidsadvies over het Zika-virus hebben afgegeven. De provinciale gezondheidsdienst van Bali benadrukt dat er tot nu toe geen gevallen van Zika op het eiland zijn vastgesteld of gemeld. Het Amerikaanse CDC gaf het advies op 7 augustus 2026 nadat gevallen van Zika waren gemeld bij reizigers die uit Bali waren teruggekeerd. Het gaat echter niet om een reisverbod. Toeristen wordt wel geadviseerd zich te beschermen tegen beten van de Aedes mug, net zoals bij het voorkomen van dengue. Extra voorzichtigheid is geboden voor zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden, omdat een Zika-infectie het risico op aangeboren afwijkingen bij de foetus kan vergroten. De dienstcultuur van provincie West-Nusa Tenggara is begonnen met het inventariseren van culturele voorwerpen en erfgoedelementen die door een brand in het traditionele dorp Sade in Centraal Lombok zijn beschadigd. De inventarisatie is bedoeld om overgebleven artefacten veilig te stellen en tegelijkertijd de kennis, verhalen en tradities van de lokale gemeenschap vast te leggen. Na de inventarisatie wil de overheid samen met het Centrum voor Cultureel Erfgoed, het district Centraal Lombok en lokale traditionele leiders plannen maken voor de wederopbouw en herontwikkeling van het gebied. De culturele dienst van West-Nusa Tenggara wil daarnaast culturele objecten documenteren en replica's maken, met name van de collecties en weefmaterialen die kenmerken zijn voor Sade. De overheid roept bovendien alle traditionele dorpen in West-Nusa Tenggara op om zich beter voor te bereiden op rampen, onder meer met brandblussystemen, vroegtijdige waarschuwingssystemen en speciaal getraind personeel voor rampenbestrijding. En luisteraars, dat was het nieuws.

Basilares, the Indonesia's Meteorological Dienst, BMKG, heeft tussen 10 en 22 augustus 2026 in totaal 1923 zogenoemde hotspots geregistreerd in Centraal Papua. Het district Nabire telt de meeste brandhaarden met 1069 hotspots, terwijl er in het gebied momenteel afzonderlijk weinig regen valt. Volgens Hossein Kamadi, het hoofd van BMKG Nabire, hebben 1537 hotspots een gemiddelde betrouwbaarheidsscore, 273 een lage en 313 een hoge. Door de keringen neerslag neemt het beschikbaarheid van de water af en zijn vegetatie en landbouwgrond sneller vatbaar voor brand. BMKG waarschuwt bovendien dat het grote aantal hotspots de luchtkwaliteit in Nabire kan verslechteren. Zolang er geen regen valt, kunnen rook- en stofdeeltjes in de atmosfeer blijven hangen, waardoor het risico's op gezondheidsproblemen, waaronder acute luchtweginfectie, toeneemt. De autoriteiten roepen inwoners daarom om extra alert te zijn, geen sigarettenpeuken weg te gooien in de droge gebieden en brandhaarden direct te melden bij de regionale rampenbestrijdingsdienst of andere bevoegde instanties.

weise wurden. Hij was een figuur met diepgaande gedachten en speelde een grote rol in de geschiedenis van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Tan Malaka bereikte verschillende belangrijke rollen, waaronder leiderschap in diverse organisaties en partijen. Hij haatte onrechtvaardigheid en gaf om het lijden van de arbeiders. Een strijder met gedachten die een referentie of inspiratiebron werden voor vele andere figuren van Indonesië. Dit zijn de wijze woorden van een nationale held, een Indonesische onafhankelijkheidsstrijder. Hoe de leugen zich ook verspreidt, de waarheid zal haar uiteindelijk achterhalen. Tan Malaka.

0: Voice of Indonesia.
1: Luisteraar stelt zich voor. U loopt een grot binnen die zo'n 190.000 jaar geleden is ontstaan en staat op een plek waar ooit vroege mensen leefden. Dit is Liangbua, in het dorp Liangbua, in het district Manggarai op het Indonesische eiland Flores. Die naam komt uit het Manggarai en betekent letterlijk koude grot. Liangbua werd wereldberoemd door de ontdekking van het skelet van Homo floresiensis, beter bekend als de hobbitmens. Het skelet werd ongeveer 6 meter onder de grond gevonden en is naar schatting 18.000 jaar oud. Deze mensensoort was slechts ongeveer 1 meter lang en woog zo'n 25 kilo. De vondst geldt als een van de belangrijkste ontdekkingen in het moderne onderzoek naar de menselijke evolutie. Maar Liangbua is meer dan alleen de plek waar de bijzondere fossiele vondst werd gedaan. De grot is ongeveer 15 meter lang, 40 meter breed en op sommige plekken tot 25 meter hoog. Er zijn sporen gevonden van menselijke bewoning die teruggaan tot de oude steentijd en doorlopen tot de vroegere metaaltijd. Ook zijn er resten van verschillende prehistorische dieren gevonden. En het bijzonder is, het archeologisch onderzoek in Liangbua gaat nog altijd door.

Bezoekers kunnen er de sfeer van de actieve archeologische onderzoekslocatie ervaren en tegelijkertijd de stalactieten en stalagmieten bewonderen die zich in de loop van honderdduizenden jaren hebben gevormd. Vlak bij de grots ligt bovendien het Leeuwenboommuseum, waar meer te zien en te leren is over de hobbitmens en andere vondsten uit het gebied. Vanuit Rotterdam is Leeuwenboom met de auto in ongeveer 20 tot 30 minuten te bereiken. De weg ernaartoe is bochtig en op sommige stukken behoorlijk steil, maar juist dat maakt de tocht onderdeel van het avontuur. Dus bent u ooit op Flores, kijk dan verder dan alleen de stranden en spectaculaire landschappen. Ga Leeuwenboom binnen en stel u voor, lang voordat wij hier als toeristen kwamen, was deze grots al het thuis van mensen die duizenden jaren geleden leefden. Een verzoek die dat niet alleen een blik op het verleden werpt, maar ook u laat nadenken over het begin van onze eigen menselijke geschiedenis.

meer informasie uit Indonesië willen lezen, ga straks naar rri.co.id om het te lezen. Niet alleen de nieuwste informaties van Indonesië, daar kunt u ook onze livestreaming genieten. Dus ga maar naar rri.co.id.

0: Voice of Indonesia.
1: En luisteraar, stelt u zich een dorp voor met huizen waarvan de hoge daken als torens de lucht insteken, omringd door megalistische standen en graven van voorouders. Dat beeld vindt u in het traditionele dorp Praijing in het dorp Tebara, West Sumba, op het Indonesische eiland Sumba, op slechts zo'n 3 kilometer van het centrum van Walkai Bubar. In Praijing staan nog 38 traditionele Sumbanische huizen. Ze worden Uma Mbatangu of Uma Bokulu genoemd en zijn herkenbaar aan hun hoge, puntige daken. Maar deze huizen zijn veel meer dan alleen woningen. De verschillende ruimtes hebben elk hun eigen functies van het dagelijks leven van de familie en het bewaren van voedsel tot het bewaren van voorwerpen die voor bewoners van een grote betekenis zijn. Wat Praijing extra bijzonder maakt is dat megalistische traditie die hier nog altijd onderdeel is van het dagelijks leven. De stenen graven en andere megalistische overblijfselen in een troon het dorp zijn nauw verbonden met Marapu geloof, waarin de relatie met voorouders een belangrijke plaats inneemt in het sociale en culturele leven. Wie tussen de traditionele huizen van Praijing wandelt, betreedt dan ook niet zomaar een toeristische plek. Het is een levende omgeving waarin architectuur, tradities, geloof en de band met de voorouders samenkomen. Juist daardoor krijgen bezoek aan dit dorp een heel andere betekenis. Bezoekers kunnen er niet alleen de traditionele architectuur bewonderen, maar ook de sfeer van de Sumbanese platteland ervaren en genieten van de landschap met de omliggende heuvels. Wel is het belangrijk om rekening te houden met de lokale gebruiken. Huizen, graven en bepaalde voorwerpen kunnen een heilige betekenis hebben. Vraag daarom toestemming voordat u een huis binnengaat of een foto maakt. Dus bent u ooit in West Sumba, zet Praijing dan zeker op uw lijstje. Want achter die hoge daken en eeuwenoude stenen schuilt het verhaal van een gemeenschap die haar voorouderlijk erfgoed nog altijd onderdeel maakt van het dagelijks leven. Praijing is daarmee veel meer dan een mooie plek voor een foto. Het is een kans om Sumba te leren kennen vanuit de leefwereld van zijn eigen inwoners.

Live and spanning the erfaring met Voice of Indonesia. Bekijk Clive van Sendingen, luister naar uw favoriete afspeellijsten, ontdek inspirerende podcasts en bekijk video's met het last nieuws, allemaal in een moderne, interactieve interface. Directe interactie is ook mogelijk via de functie like, comment, share en live chat. Dit alles is alleen beschikbaar op de RRI Digitaal. Download nu op Google Play of App Store, Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld.

Luisteraars, wat als we tijdens de volgende vakantie over de voormalige zeebodem van tientallen miljoenen jaren oud kunt lopen? Die bijzondere ervaring kunt u binnenkort misschien in Pleven in Geopark Klaten in Midden-Java. De lokale overheid van Klaten is bezig het eeuwenoude heuvelgebied in het district Bayat te ontwikkelen tot een bestemming waar geologie, natuur, educatie en het dagelijks leven van de lokale bevolking samenkomen. Een van de bijzondere plekken is de Wonkelheuvel in het district Wadi. Daar zijn fossielen van de muletes gevonden, zeedieren die er zijn als platte muntjes, maar nu hoog bovenop een heuvel liggen. In de Geoheuvel zijn bovendien metamorfe gestenen te vinden die naar schatting tot 98 miljoen jaar oud zijn. Ze zijn bijzonder zeldzaam en komen aan de oppervlakte op slechte plekken op Java voor. Het geologische avontuur stopt daar niet. In het dorp Jarum in Bayat ligt een zogenoemde kussenlava-structuur. Die ontstond toen hete lava in contact kwam met het water van de prehistorische zee en vrijwel onmiddellijk afkoelde. En in Kebonarum ligt Umbul Bondong, een natuurlijke bron die via geologische breuken in de bodem naar boven komt en waar bezoekers kunnen genieten van het heldere, verfrissende water. Geopark Klaten omvat in totaal 15 locaties, waarvan de meeste in Bayat liggen. Ook het Jombormeer maakt deel uit van het gebied. Het meer is ongeveer 14,5 hectare groot en is al langer bekend als bestemming voor recreatie op water. Tijdens een reis kunt u hier dus heel veel zijn natuur ontdekken, iets leren over de geschiedenis van de aarde en tegelijkertijd zien hoe de lokale bevolking al generaties lang met het landschap samenleeft. De geologische locaties in Klaten zijn inmiddels ook beter beschermd. Het Indonesische ministerie van Energie en Mineralenbronnen heeft de geologische vindplaatsen officieel aangewezen als geologisch natuurreservaat. Die status moet belangrijke gesteenten en fossielen beschermen tegen beschadiging en tegelijkertijd ruimte bieden voor de ontwikkeling van geotourisme. Dus kent u Klaten vooral vanwege de historische bezienswaardigheden en het eten, dan is het tijd om een andere kant van deze regio te ontdekken. Geopark Klaten neemt u mee op een reis door de tijd, van een prehistorische zee in gesteenten van miljoenen jaren oud, tot het leven van de mensen die hier vandaan wonen. Een bestemming die niet alleen interessant is voor bezoekers, maar ook nieuwe kansen kan bieden voor de lokale economie.

Voice of Indonesia, the international outstanding fan radio Republik Indonesia, presented outstandingen in 9 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, VOI Pista, The Session, De Wonderen van Indonesië, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.

luisteraars, dat was onze uitzending voor vandaag. Bedankt voor uw aandacht. Vergeet niet om ons te volgen op sociale media. Op Instagram en TikTok, VOI_official. En ook op onze Facebook fanpage, The Voice of Indonesia. Daar kunt u informatie uitwisselen met de andere luisteraars van Voice of Indonesia. En ook connecting with us. En luisteraars, dat was het voor vandaag. Ik neem afscheid. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Tot morgen.